luisteraars, prediker 6. Kom eens eens vanaf het tweede versie. Een man aan wie God rijkdom en schatten in eer geeft, zodat om niks ontbreekt van alles wat hij kan begeren, maar God stel hem niet in staat om daarvan te genieten, want de vreemde genieten, dit is vergeefse moeite en bitter lijden. 7. Al die moeitevolle arbeid van een mens is voor zijn mond, en toch wordt die begeerte niet bevredigd. 9. Dat is eigenlijk het thema ook. Die aanschouwing met die oor is beter als die gezweer van die begeerte. Die aanschouwing met die oor is beter als die gezweer van die begeerte. Dan wil ik zo een paar versies aanhalen, zodat u daarom achter die kap in die Bijbel kan komen. Psalm 37, versie 4. En verlustig jou in die Heere, dan zal hij jou geven die begeertes van jou hart. Filippense 4, 6, wie al bekend. Wees oor niks bezorg nie, maar raad julle begeertes in alles die gebed en smeking met dankzegging bekend wordt bij God. Ik herhaal, wees oor niks bezorg nie, maar laat julle begeertes in alles die gebed en smeking met dankzegging bekend wordt bij God. Ek het hier in kronieke ook een stukje wat ek vir hier wil voorhou. Wel bekend. 1 Kronieke 4 vers 9 en 10. En Jabes was meer geëerd als zijn broer. 10. En Jabes het die God van Israël aangeroep en gesê: as u my rijkelijk sien en my grondgebied vermeerder en die hand met my sal wees en u die onheil afweer, sodat my geen smag tref nie. En God het dat kom wat hy begeer het. Nog eens ek hier in die Psalm weer eens. Psalm 107, vanaf die 28ste versie. 107. 28. Toe het hulle die Heere aangeroep in hul benauwdheid, en uit al angste het hy hulle uitgelei. 29. Hy het die storm gesuis gemaak en hulle golwe het stil geword. Toe 30. Toe was hulle bly omdat het rustig geword het, en hy het hulle gelei na die hawe van hulle begeerte.

die aanschouwen met die ogen is beter als die gesweer van die begeerte. Ons het pas hier gelezen van die man wat God zo bedeeld heeft met rijkdom, schatten, zelfs eer. En zoals die boekie zei, zodat hij niks kort gekomen van wat hij kan begeren. Alles wat hij gaat, die boek is wel. Niks zit om kort gekomen. Hij kon wat hij wou hij, kon hij krijgen, want hij had het gehad. Rijkdom, schatten, één eer. Dat is een mooie schrift. Wat we mij zeggen dan. Zodat om niks ontbreekt van alles wat hij kan. Begeer. Maar dan wordt dat ook voor ons in die tweede versie bijgevoegd. Maar God stelt hem niet in staat om daarvan te genieten. Want de vreemde geniet het. Dit is vergeefse moeite en de bitter lijden. Zevende versie, ik haal aan. Al die moeite voor de arbeid voor die mens is voor zijn mond. En toch wordt die begeerte niet bevredigd. Ik kan nu luisteren waar we het gaan over begeertes, maar hier is onze een man wat alles heeft, wat God omgegeven, bedeel het meer. Zodat hij niks ontbreekt. En hij kon begeer net wat hij wou heen en dat kon realiseren. Maar dat is niet zo gebeurd. Want diezelfde God dat hem dat gegeven heeft, heeft ook een stokje in zijn wielen gesteken. Dat hij het ook niet bij zijn begeertes uitgekomen. Nie. Want volgens wat ik gelezen heb, heeft de vreemde dat geniet. En dus uit hier die gebeurtenis dat die man bij die volgende die tiermaal daar te komen, die aanschouwing met die oor is beter als die gesweer van die begeert. Hierdie man heeft alles gehad om te begeer wat hij wou en toch is die begeertes niet bij hem uitgekomen.

Ach, hij al krijg. Ik zak weer met mijn rooi rok voor jou, dier, ik wil jou hè. Ik ga jou krijgen. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op.

Het was een kanker van James Ingram. Met 100 Ways is die titel van die liedjie. En ek probeer iemand my nou heel confused, wat hier van my sign language gooi. Maar nie te min, welkom, as jy nog net ingeskakel het, tyd so 26 minute na 9. En ek heb saam met jy tot en met 12 uur. Ek wil net vandagse topic saam met jy deel, heel eenvoudig, van wat een vak op school het jy die minste gehul? Was het al wiskunde? Was het al naaldwerk? Was het houtwerk? Was het technologie? Het ek al wiskunde genoem, artskunde, rekeningkunde? Laat weet bykie, 060-505-2693. En so sê iemand vir my, ek het niks van rekeningkunde gehou nie. Baie dankie vir die boodskap wat die deur die wind na my toe kom. So ja, ek kan vir my, laat weet, 060-505-2693.

0: Daar sê, welkom terug, tyd so 23 minute na 10, welkom by die tweede uur van die Kontry program, en parweer tyd vir die headlines in Engels, kom ons lees een paar boodskapies. Morgen sê Julien, dankie vir die lekker muziek, ek groet al my Eden FM maakies van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet, van Irene of Femmer Asla Mosselbaai, dit reen lekker hier veilig wees. En dan sê Irene, ook geskiedenis was die een van my gunsteling vakke nie, jo, sê sy, goed. Dankie Irene vir die boodskapie. Goeiemorgen Julien, wil net sê, ek het niks van rekeningkunde gehou nie, maar baie streng onderwijse gehad, meneer Gallas, hy laat jou voor die boord staan, totdat jy die berekening kan doen en rechtkry, was by Morris der school, sê jy die eniekie. Dankie vir die boodskapie. Ja, dat was nou een story gewees. Goeiemorgen Julien, wil vanochtend aan een prachtige vrou daar op welbedag baie baie geluk sê met haar verjaarsdag. Aan Pinkie, mag u geseënde dag en somme julle maand die groete van Antie Ma met liefde van Jodine. Eden FM, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen Julien, wil net sê,

0: Goedemorgen.
1: Antie Millie, sit vir my die radio sagter asseblief.
0: Ek is nou hier in die kamer. Hoe gaan het jullie?
1: Goed, dankie en self.
0: Antie Millie is maar hier by die huis.
1: Prachtig.
0: Ja, nee, ek is maar hier by die huis. Ek sit maar hier, dat reent so lekker hier, man. Waar dier die nacht reent van gistermiddag af?
1: Heerlijk.
0: Begin dit te reent.
1: Van wie groet Antie Millie vandag?
0: Groet vanmorgen. Van mama Daina Inte. En Julie, gaan we zeggen jouw naam nog. Dorientie, Dorien en Erdewijn. Goedemorgen jullie, allemaal is gegroet Antie Jean. Morgen, kijk op je brug Antie Jean. Jullie zoek was mij, Lisa, die zegt dat jullie moe was. En dan hebben we Joanna, een paar dien. Allemaal wat mij kennen, een paar dien. Alles is gegroet, allemaal Roosdijl is gegroet. Ja, oud-Zurangse mensen is gegroet. Niemand is uitgesluit in jullie, omdat daar geniet en blijf veilig. Jolien, baie dankie en alles wat mooi is voor jou.
1: Daar sê dankie, Antie Millie, geniet die reen en hou Antie Millie lekker warm, nee.
0: Dankie man, dankie. Sê maar goed, daar hou Dereltje op voor je toch, hy bel my nie eet nie en nie. Ek wil langs so naar jou jongste stem.
1: Die ons allemaal soeken om, Antie Millie. As ek om vind, dan sal ek om sê. Dankie, mooi blij, bye bye. Ja, so ons luisteraars, ek wil ook net die volgende boodskapie deurgee. Môre Julien, Reynie, Reylien, baie geluk aan ons kleindochterkie Jada Sophia Rode, 2 jaar oud vandag. Mag sy die dag geniet en God se seën met haar nuwe levensjaar. Liefde van die Hendriks en Rode familie, Caroline en Gillian Stuurman, het maandag verjaar. Hoop hulle het lekker verjaar en die boodskapie kom van Antie Sophie en ek glo dat julle vir Jada sommer lekker tot in die afgrond in gaan bederf vandag, nee. So ja, lekker verjaar baba en een mooi dag vir jou. Kom ons kyk gul, ek het nog so paar boodskapies voor Sebastian vir ons die headlines gaan lees.
2: Jolien, keer het vir my asseblief, jy weet maar, jy ken my moed, my WhatsApp asseblief, keer, man. Asseblief, Jolien, sier, hy gesê, vir weer vir my, asseblief, ek vraag vir jou baie.
3: Goeiemorgen, Jolien, Jolien is een goeie prinsesie, van A tot Z groet, Antie Monica. Ja, bekend en onbekend, ek wil net sê, ek het niks gauw van rekeningkunde op die school nie. Maar een lekker en een geseende dag vir julle allemaal, man, net baie bezig, Antie Monica. Maar een lekker dag vir jou verder, Jolien. En kijk mooi achter julle, dat reen hier so bij ons. Baie dankie, mooie dag verder.
4: Môre Jolien, ek wil net baie geluk sê vir Antie Pinkie Lof, die van Welbedag wat vandag verjaar. En Trisa Lof, ook van Welbedag, baie geluk op hulle verjaarsdag. Goedheid en guns op hulle lewe en goeie gezondheid. En ek geef hulle vir Psalm 23. En Antie Pinkie se man Willem Lof en die kinders moet daar lekker bederf vandag. Dat kom met liefde van Antie Ma van jou bedag. Dankie Jolien.

0: Community Diary. Dit is nou tyd vir die gemeenskap dagboek.
1: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dit is 'n gerieflike en veilige optie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
2: Alle Queen's Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. You want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value, the honor.
1: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661. The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We are currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account, number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn en Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomste om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00. 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabto by 073-597-9703 of Prof Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn. Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nice now, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPRM of the Civil Service Retail Extension Movement Agenda shall be after eerste en derde week van die maand by Grijskerk in Oudtshoorn om registraties te doen, op om die daar te zien. Verder in de kontak met Marlene Thompson bij
3: 0765-16-22. Nou 0765-16-22.
2: As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers kontak maak, kontak dan gerus om Miriam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak kontak met Miriam Telani by 074-894-6311.
4: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
5: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
0: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap Dagboek. And in the kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
6: Welkom terug, tyd is 6:12 minute voor, daar slaan hy oor 11 minute voor die uur van 12 en ons het geluister na die gemeenskapsdagboek en ja, amper af die grootheid van my kant af, maar nie te min die volgende aankondiging. Stand a chance to win 1 of 10 fully equipped food trailers with Boxer. It's simple, buy any 2 advertised participating products and swipe your rewards card for automatic entry. That's it, and you're in to win. The competition runs until 10 August with winners announced on 31st August. Don't miss your chance to turn your hustle into something bigger. Nyama Battle, brought to you by Boxer. Never pay more than the Boxer prize. So ja, ons gaan vanaf week vir advertentie. Net daarna, dan lees ek al die boodskapjes vanaf verder. Net voor ek groot, gaan ek allemaal sy boodskapjes probeer inpas.
7: Boxer, jou favorite discount supermarket, gives you lower prices every day. When you buy Brooks Aura Squash Assorted 2 liter, buy 3 for only 99 rand. Clover Classic or Tropica Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 gram, buy 3 for only 54 rand. Never pay more than the Boxer price.
8: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
9: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
10: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
6: Welkom terug, tyd precies so 9 minuut, ja, precies 9 minuten, voor 12, en ek moet nogal vinnig deur die boodskapies aangroep. Ek het gevra van wat vak op school het jy die minste gehou. Paulien Stander sê Engels, Dean Gobelaar sê bedrijfsekonomie, en Helene Boyse, naaldwerk op blaaskool, ek hou nou nog nie van dit nie, ek kon nooit my breipen vasthou nie, dan het ek oor my vingerkoppe met die lineaal pak gekry. En Francis Lorenz sê skrif, Charmaine David Peterson, wiskunde algebra, ek het dit gehad met een passie. Nicole Heeman, rek en wiskunde algebra. Tejwal Adams sê geskiedenis, hy Dean Boysen sê wiskunde, Landitaite sê Jolien wiskunde en rekeningkunde, Samantha Jankie sê rekeningkunde met een weie lache sê gie, Samantha Lekei sê rek, Marina Peterson wiskunde, maar Mariska Prins sê wiskunde, Sandra van Wijngaard sê wiskunde, Charissa Faro wiskunde, Denzel Plaikies sê ekonomie, is het nou bedrijfsekonomie of gewone ekonomie, Shireen Manus wiskunde, wat al die opvoeders was abuses sê Shireen, en Subaira Moos sê bedrijfsekonomie, Sherry Jankie sê rekeningkunde, Mai Benito Arreskunde, as gevolg van Onnie, en Shurey Wildeman sê ekonomie, Jodine Lamini sê rekeningkunde, John Dalton, allemaal, Salome Berendse wiskunde, Brendan Hees, geografie, en Kwezi sê wiskunde, Charlene sê wiskunde, en Patricia sê wiskunde, Bridget Daniels sê ook wiskunde, joh, wiskunde was nou daarom maar soort van een probleem vir sommige van die luisteraars, soos ek nou die boodskappe deurlees. Pamela Ludik, morgen Jolien, nou in gesiene dag niks gehou van wiskunde. Wiskunde nie, luister lekker, geniet altyd die program. En dan sê Winnie, altyd ingeskakel uit die sopnat arra, dankie vir lekker muziek, maak sommer die binneste ware mooi dagje en amal wat ingeskakel is. En Marie Goosen sê, goeiemorgen Jolien, geseende verjaarsdag wense aan John en Maria Reuters van Navalia Ilse Goosen en Chimenees Pieterse van Protea Park, die seun van die Here wat ryk maak oor julle lewe. Geniet julle speciale dag, lief vir julle. Dan sê Landietijd is goeiemorgen Jolien, ingehaak my vakke wat ek nie van gehou het nie, baie beslis wiskunde en rekeningkunde. Petronella Abelse sê, morgen Jolien, luister lekker na jou, hou jou warm en allemaal wat ingeskakel is, bekend en onbekend, mooi dag, dan wil ek vandag daar stop, by hou jou warm, ek kry altyd warm in die winter, iemand het daar vir my gevra, hoe sê jy en so evens aangetrek, ek het net een kort mou hempie aan, en dan het ek een jacket, boor oor aan wat oop is. Ek sit op die oomlik ook so hier so in die stoel. So ja, dis hier so koud en oud, sorry nie. Juliana Lau sê, morgen Jolien. Nou ja, het ek goeie morgen Juliana. En dan moet ek gauw vinnig dier al die boodskapies nog draf, wat ek oor het die WhatsApp-lijn. Kom ons luister, morgen.
11: Goeie morgen Jolien. Julien, ik wil graag daar voor alle highway maatjes zeggen, goeiemorgen. En wil je niet alsjeblieft onze songetje spelen van de Song of Hope, alsjeblieft. En dan ook voor Keino, wat zondag verjaardag weer is, gelukkig zijn met de verjaardag. En ik hoop dat het een prachtige dag gaat. Mooi dag voor jou, Julien, het is koud in George.
6: Dankie, dankie Bompie, goeiemorgen Jeleen. O, wiskunde en sommergeskiedenis was my doodsteek en pyn. Baie dankie vir jou mooi program, Belinda Damens uit Papsop, net weer in George. Baie dankie Belinda. Morgen Jeleen, goed aan al ons Eden maaikies, amal wat verjaar moet lekker verjaar, so sê Delia. En dan het ek een boodskapie ontvang, kom ons kyk gauw. Goeiemorgen, verjaarsdagwense gaan vanochtend aan Jaida, lekker verjaar prinsessie, baie liefde, geniet jou bederfies, kom van juffrou mama Sinti en al die pinkie maats by Bubbles en Kabels, dankie. En dan het ek nog een boodskapie. Morgen, geniet jou program, bly so aan die brand, graag wil ek my prachtige kleinsieneretin Josef Jafta baie geluk op sy 14de verjaarsdag, baie liefde vir hom en seëninge in oorvloed vir hom. Dankie, kom van sy mama, oma Sinti, papa Frans en die breë Jafta familie. En dan, môre kan jy nie 'n liedjie speel van die Bloubulle nie, asseblief, vir Marius van Riversdal. Liesel sê, good morning my sissa Jolene en Country Fam, my sissa geskiedenis ek was en is die maaikies nie, van net by my geskiedenis onderwysig, Mr. Kay Kabani, so sê Liesel, die kaalvoet dame. Dan het Auntie Molly gevra, dat Mujolein van Nys na haar asseblief dringend moet kontak.
12: Morgen Jolene. Die vak wat ek die meeste gehad het op school die leen as adrekskunde. Oeh, die geografie en die contourlijn in Jolien, dat was my ewe eind. Mooi dag en blij warm Jolien en koes maar vir die weer wat so dreen hoor.
6: Dankie, die Katie.
13: Hallo Queen, ek so te in huis. Hier so, in Mosselbaai. Al by my derde machine vanochtend. Al wat ek nou reg gemaakt het vir die mense in het reen, katte en honde hier so. En nou het ek nog gehoor, jy sê op die radio hier by die mense in die huis, jy is nou die laaste pylvlak van jy, voor jy nou huis toe gaan en so aan. Maar dankie dan, Queen, ons geniet het, ne, baie dankie dan, en mooi bly daar, so ek weet nie hoe dat daar, as ook jy maar hier by ons in Mosselbaai reen, het was skrikkelijk. Maar ek sê vir die baie dankie, Queen, en een mooi dag hier verder, ne.
6: Daar sy morgen Jolien geseende dag aan my twee klein kinders van Melio en Gryden Jankies van Riversdal. Hulle moet al dag geniet van hulle oma Renie de Jager. Ja, dis my story, ek moet uit hieso. Ek moet uit, ek het al lekker kans gehad. Ek het extra 2 minuten gesteel soos. Maar net een min, oor 2 minuten. Les na so goeie vir ons die volledige bulletin in die sykrosa. Net daarna dan vat die midday connection span oor tussen 12 en 2. Van my kant af, vir mooi geseende dag tot morgen. Mooi bly.

Britney Spears, Right on Your Voice in Paradise. Welcome to the Midday Connection. And a big shout out to Jaleen Shiroz and Makil holding it down for us right here on your number one. All right, it is the Southern Cape's number one radio station, man. It's got to be in FM, Your Voice in Paradise. Welcome to the Midday Connection. Ja, nee, hartelijk goeiemiddag. Welkom hier bij die Midday Connection. Het is 12 in 2 keer ons lekker samen. Hier op de Gunsteling Radio, hier in FM. Jouw stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Gepraat van een stem in die hart van die paradijs. Amper tijd voor ons om aan te sluit hier bij ons radiodrama. Nee, episode nummer 8 vandaag. En dan kijken ons daar naar die knap wijze waarop Koevoet Breinders gezorgd heeft dat hij op parool vrij geraakt wordt. Nee, dat verstom nogal bij mensen. En die kaptein en natuurlijk Magriet stamp weer koppen. Ja, en dan is daar ook nog Pauline Manders, die hulpfonds. En die moord op Fanny Mangers. Oh, ja, Fanny Manders, nee. Enig verband met mekaar dalk? Ha, ons weet nie. Kom ons kyk, skakel in. Bly ingeskakel hier by jou stem in die hart van die paradys. Mente!

All right, yes, a big shout out to that listener requesting that one, you know, one of their favorite Peebo Bryson songs. And dan kreeg hierdie boodskap wat sê, hi Sebastian, hoop jou dag is nog right so ver nie. Eloise, wat hier gesels aan you, love the music, vandag wil, joh, jy maak my dag, nou ja. en natuurlijk is het ook weer kaddel weer, nie, die weer speel saam. Maar ja, dankie vir die lekker muziek, gooi die muziek man, gooi die muziek. I love it, I love it, I love it. Dat is natuurlijk Eloise hier van Highway Fisheries, wat hier die boodskap van my stuur. Nee, baie dankie daar, stuur groete daar van oma, Eloise, nee. Baie beslis, ek weet, oma is ook een Peebo Bryson fan, jong. Ja, oma kan natuurlijk ook lekker saam sing met Peebo se snitte. And this one is also one of the favorites. It's all about people and what you requested, you know. Someone said, this is my song.

0: Oh my goodness. If ever you're in my arms again, this time, I will love you much better. Yeah, no, that's what Peter Bryson says. You know, if ever you're in my arms again, I will love you much better. I'll hold you forever, and this time will never end. All right, Sebastian, ek is in die bed, joh, dit reen lekker hier in Gasha, so sê Maureen, hier van, van Gasha, my brother Sebastian, I like love songs and the vibe, sing my brother, sing, false of the not, nee, I love it, so sê Floy, gooi music, gooi, ja, nee Floy, as you might know by now already, you know, I like what I do, you know, sometimes I get a bit, it's getting too much sometimes. I can be too much. You never mellow. Goeiemiddag, goeiemiddag.
1: FM luisteraar. Ja, ek is Yvonne Papa hier by die Rosemordien Centrum.
0: Yes, Auntie
1: Yvonne. Die groendakkie soos ons dat ken. Kinder. Oma is trots op jou Edson, en oma gaan vir jy, by jy en Kelly, gaan oma uitkom, ne?
0: Ja.
1: Julle weet, oma kan nie rondstaan nie, want dit reen.
0: Yes,
1: oma
0: yes.
1: Kan nie bekostig om siek te raak.
0: Prachtig, oma.
1: Oma is baie lief uit julle, my kinders, my skoonseun, my kleinkinders,
0: oma
1: en Blanco Nadia, my hart is by julle.
0: Ja.
1: Ne? Bly in die huis en my kinders moet nie buiten speel nie.
0: Ja,
1: asseblief ja. Toch, nee, hou julle gezond.
0: Dankie vir die boodskapie, nee, hou julle gezond. Baie dankie, oma. Aine van my lou.
2: Goeiemiddag,
0: Sebastien.
2: Ek was te laat om die boodskap van Jolien te speel. Nou, te kom maar net gevolgd aan jou toe.
0: Ek hoor jou.
2: Maar mooi en een liewe dag vir allemaal sterkte vir die wat. Allemaal... mensen verloor
0: ja,
2: bij je sterkte speciaal daar voor Eva Kamische kinders en kleinkinders
0: yes, yes, yes.
2: Achterkleinkinders speciaal voor hulle meneer jen gaan van hulle oma
0: ja, sterkte daar, sterkte
2: mooi en lieve dag voor allemaal my Eden maakjes my familie, jou familie, amalse familie, lief julle, klop met julle eie antipoppie.
0: Ja nee, wat ons eie antipoppie, hulle my broer, jy mag maar verjaardig wense aan my oudste kleinseun, Rethan Joseph Jafta, nee, wat vandag 14 jaar oud is, ek weet jy gaan lekker bederf word, woonachtige Nysna, dankie dat jy die verwarmer in my huis is, nee, geniet jou program. Alright, thank you so much, Ine van Melo, let's put this one in.
3: Yes. Het gaan goed, Sebastien.
0: Yes, hoe gaan het daar?
3: Het reen lekker en Rivesdal heel dag.
0: Ja.
3: Sebastien, jy moet een mooie dag hier, hoor.
0: Ek
3: groet aan die drukkie, aan die vraai, om dak en om oos. Hou sien aan Jacob. Julle moet ook lekker warm wees, hoor, dit reen baie lekker. Het kom van Lillien af uit Rivesdal.
0: Dankie, Lillien.
3: Daar van Volmoed. Dankie vir jou song van jou, dit so sing, hoor.
0: Aha.
3: Ons luister vir jou, Katrina Lillien.
0: Aha, thank you, Lillien. Nou ja, baie dankie, Lillien, hè. Learning the ways of love. Let's get ourselves ready for the news coming up while we learn the ways of love. My final contribution to a legend in the music industry. Yeah, goes by the name of Peebo Bryson. Thank you for all the WhatsApps. Thank you for all the messages. Highly

Welkom bij de Aftoende Live hier in FM. Tussen 3 en 4 is het outlet task voorzaken. But for now, cast your burdens unto Jesus.

Werklose werksoekers in George, hier is speciale nuus vir julle. Sluit aan by die Weskaapse regering en Go George op vrijdag 5 juni vir die bekendstelling van die Getting You to Work werksoeker reisbewijs program. Kom 9:30 vrijdagochtend saam na die Blanco gemeenskapsaal en vind uit hoe hier die program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou ID-dokument en registreer sommer net daar.

0: Stand a chance to win one of 10 fully equipped food trailers with Boxer. It's simple. Buy any two advertised participating products and swipe your rewards card for automatic entry. That's it. You're in to win. The competition runs until the 10th of August with winners announced on the 31st of August. Don't miss your chance to turn your hustle into something bigger. Nyama Battle, brought to you by Boxer. Never pay more than the Boxer price. Afternoon Drive, hartelijk goeiemiddag. Hallo.
1: Hartelijk goeiemiddag, we drie lekker in de overkiel. We doen niet dat voor een kiesje. Baie liefde en alles hier met de zoom. Ik heb zo blij dat ik een stem gehoor op de radio.
0: Dank je.
1: Nou gaan ik lekker onder mijn lappen inkrikken.
0: Hasse.
1: Niks, niemand te doen.
0: Hasse, hasse. Mijn lekker slaapjes, hoor. Slaap lekker. Hasse, slaap zoet. Slaap zoet. Okie dokie, ons is reg vir die gemeenskap dagboek net aan nabring, Mr. Mario, vir ons die padverkeersverslag. Hallo jy, ja jy.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: En tussen half 5 en 5 uur skakel ons oor dan so Jesse Kwaterje, wat Jamie Lee Joseph gereed staan vir die Jesse Municipale Greef. Van nou, Eden FM, die gemeenskap dagboek.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap dagboek.
4: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mossebaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
5: Alle Queen's Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. You want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056 can train, grow and represent with pride, value, the honor.
6: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
7: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account, number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn en Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomste om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00. 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sapto by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-2811.
5: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors rolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn. Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nysnau, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mosselbury and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR MOB Civil Service Retail Extension Movement Agenda sal elke eerste en derde week van die maand by Grijskerk in Oudtshoorn om registraties te doen. Open data's can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR MOB Civil Service Retail Extension Movement Agenda sal elke eerste en derde week van die maand by Grijskerk in Oudtshoorn om registraties te doen. Open die data sien. Verder in die kontak met Marlene Thompson by 079-965-6422. 079-965-6422. As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers kontak maak, kontak dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak kontak met Mariam Telani by 074-894-6311.
8: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
9: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom onder

0: Wie is indeed hier in de FM? He is the man. Hij maakt het recht. Zijn naam is Mr. Mario. Goedemiddag, Mr. Mario. Ik groet u hier uit de nat Oudtshoorn.
1: Mr. Paula Hops, goedemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, onze paai is nat en glierig. Daar wil ons al onze motoriste weer net daar herinner om hulle hoofligte aangeskakel te hou vir meer sigbaarheid, hulle volgafstande te vergroot, nie onnodig te rem nie, dit kan glyaksies veroorsaak, pas na jou spoed by die pad omstandighede aan, en moet nie op ongeoorloofde plekke verbysteek nie, vooral nie in die omgewing van die padwerke nie. Mr. Paula, ja, ons het klein inligting ontvang hier vanaf Maxine, hoofdirekteur van Verkeersveiligheid in die Weskaap. Die pad, die N2, daar die Keerboomspad, het ons rotstorting wat daar plaasgevind het en in die rijvlak beland het. Dus vooral met die motoriste om uiters versigtig te wees, en hy pad is op die stadium gesluit vir normale verkeer, aldus Maxine Besidenhout. Dan het ons Hoopstraat hier in die omgeving van George, op die hoeken van Iniestraat is die daar gesluit, ook as gevolg van dreneringstelsel daar en groot volumes water wat daar voorkom. Ook daar in Vodringumstraat in Rousmo, sowel as Kloofstootstraat, aan die kant van Pakkelsdorp, word ek kegels daar gekanaliseer, het ons ook groot volume water wat aan die rijvlak voorkom, dus vraag maar die motoriste om voorzichtig te wees. Op die hoeken van Montekie, sowel as Maitlandstraat, daar in die omgeving van Blankhoef, het ons daar by die verkeerslichte ook groot plasse water wat daar voorkom. Hoeken van Kraddoek en Hibernia straat, daar by die padwerke by die Good George Hub, het ons ook natuurlijk groot volumes water wat daar voortkom. So motoriste kan daar deur beweeg, maar dit met die nodige voorzichtigheid te doen. Dan het ons feitlik stilstaande verkeer weer vanmiddag daar in die Kuimanspas, daar in die omgeving van die Kruibos Wisselaar, recht deur tot in die omgeving van Klein Kraans. Louis Fourie buffer tot buffer situasie op die stadium, as ook Nysna daar vanaf Krex tot by Leisure Isle, die afredade George Rex, het ons ook buffer tot buffer situasies. Dan op die N2 daar vanaf Riversdal tot in die omgeving van Tembaleto, redelijk vrijvloeiend op die stadium, maar motoriste moet maar bedag wees op die waterplasse wat aan die rijvlak voorkom. Op die hoeken van PW Bota Boulevard en Randstraat het ons ook die stop rijbeheer daar, wat erge verkeersopeenhoopings veroorzaak in daar die area. Ja, Mr. Paula, indien ons enigies gemis het, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Mr. Paula, ja, plek word jou uitsicht belemmer as gevolg van die abnormale weersomstandighede. So kyk maar uit vir enige waterplasse in die rijvlak, as jy dan ook die Kuimanspas vanmiddag gaan gebruik. Motorist, remember, you can only drive as far as you can see. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot morgenmiddag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersverslag. Baie dankie ook vir die wenke. Dankie dat ons op jy kan staatmaak. Jy is inderdaad een staatmaker. Baie dankie, Mr. Mario. Groet en liefde daar vir jou geliefdes, en jylle moet ook veilig wees in hierdie omstandighede. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer morgenochtend en morgenmiddag. Ja, dan FM, dit was ons padverkeersverslag gebring hier, Mr. Mario. Kom ons luister, wat sê Kevoeks? Hallo Kevoeks!
2: Ja, nee, hartelike middag aan jou, Mr. Paula, hola, kadops. Ja, nee, dat is nat hier in George, en ons is nog allemaal aan die gang, ons is nog bij die werk, en alles is nog in die hakkie bij ons, maar ja, Mr. Paula, hola, kadops. Je moet een liefelijke aantje, en hou je maar warm, hou je warm, hou je warm.
0: Daar zijn.
3: Hola, hops, goeiemiddag, en ga ik een ingeskakel. Het is baie hartstikke om te luisteren naar die gesprek, te maak laat de mensen boos warm om te denken. Op het tijd die municipaliteit mens laat kon weer zo. Zeker maar op een tenderbasis wat hydroblasting doen. Om die straten, stormwaterpijpen schoon te blazen. Het is hard verskeer om te kunnen zien dat die municipaliteit dit een hydroblaas operator. Of weet je wat de mens die persoon noemt. Maar als operator wat kan werken op die machine, alleen het zo'n machine wat er gebruikt bij de rol. Hoe kom je die machine gebruikt? gaan ons straat en stormwaterpijpers koonspuit en mense aanstel. Mense wat net specialiseer in dit. Hoe word het op het einde uit, was het ook mense van een ander dorp, wie kon werken, nie is mense wat kan weer om weer te weersgeleendhede te skep.
0: Dus bykans half vijf, hier is nog ene keer wat ek graag saam met u wil deel. And this one hits personal. Ons het verneem van die afsterwe van Amerikaanse sanger en liedjeskrywer Bebo Bryson. Ja, ons gebede het uitgegaan met die hoop dat hy so gesond word en ons verder kon treed met sy ballads, sy love songs. Maar die liewe Here het anders besluit. Taking us to the 4:30 news headlines. Ek gaan net na 5 sal ek nog so 'n paar van Peebo inkry. Maar vir nou, yes, Peebo Bryson, can you stop the rain?

0: It is now exactly 4:30, and here is another bubble with your headlines in isiXhosa. Onthou, ons kakel ook oor binnenkort na ons Issaquah atelier waar Jamie Lee Joseph gereed staan met die Issaquah municipale greef.
1: Goedemiddag volle hoops en onze lichtelijke luisteraars in die opvangsgebied. Het is koud, maar wat kan ons maak? Trakteer ons met die ouwe man, trakteer ons met Mr. Bryson. Go well buddy, rest in peace, jy was een eister. Op hierdie aardbol met jou stem, jong, jy is anders op een soe rustigheid. En Paula, allemaal moet een geseende aand het en moet hulle warm maak. En as dit nie wil van die heren is, praat ons morgen weer. Yes, ek gaan net nou Mr. Bryson sy stem waardeer my maat, die waar ek sit en rijd. Goddelike seëninge, Grenwell Jansen is uit, hoor.
0: As hy, baie dankie, Grenwell Jansen.

0: falling. I can face another day. Baby, can you stop?
1: Can you stop it?
0: Can you stop the rain?
1: Ah, dis ons eie Katrina. Can you stop the rain? Can you stop the rain? Ons eie Katrina het 'n pragtige volmoed. We are nearing 5 o'clock. Hier is meneer en mevrou Cameron. Hartlik goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paula. Opskud op, choppa, ingehak en ingeskakel. Waar brand het? Wow, dis 'n prachtige, reënerige dag. Een mossel by jou, ons is deurgaat. Ek wil net baie geluk sê aan my vriendin. Elizabeth Kees, my naam van aan Liefie. Weet vandag haar verjaarsdag. Baie geluk, Antie Liefie. Een goedheid en guns op die lewe. Al ons Eden Effie maatjes, ons senior burgers. Is vanmiddag hartlike gordouwies. Ja, is allemaal lekker warm. Baie liefden sien van Elzewijn. Hier uit die prachtige mosselbaai.
1: Baie dankie Elzewijn. En dan krijg ek een boodskapie net voor die nies. Goeienaand Paula Hobbs. Dankie vir die mooie boodskapie. Veilig wees allemaal. Wil net vir my skoonma en skoonpa sê, hulle moet hulle warm hou. Dit kom uit baie liefde van Mariska van Riversdal. Dit is exactly 5 o'clock here, so now's a good while with your news, weather and financial indicators in Isi Kosa. En nou net na 5 bring ek vir jou woensdag wenke en dan 20 minuut voor 6. Gesels ek met juffrou Meryl Gaydekok. Ons gaan nostalgies raak.

0: That was Peebo Bryson with Roberta Flack. Wow, ik sukkel met een knop in mijn keel. Ik sukkel met die knop. And I'm very, very, very emotional right now, Peebo. Ja, ons het so gehoop. Ons het nog so gehoop, dat dinge anders sou uitwerk. Maar die liewe Heer het juis anders besluit. Looking Like Love to Me was released on the 22nd of July 1983. Ja, toes ek staan na 3. Kom, ek bederf jy met nog so enekie van Peebo en dan bring ek vir jou woensdagvinke hier op die Afternoon Drive. Welkom as jy dat nou net ingehaak en ingeskaak net. Maar kom, ons maak gauw vinnig duis en was lapie land. Middag Paul, verjaarsdag wense aan broer Jerry Goliath. Goedheid en guns, goeie gezonde jare word om toegebid. Dit kom van Volmoed UCC gemeente. Broer Jerry Goliath, happy birthday, Boeta Jerry. Als dat mooi is. Met baie liefde van Volmoed gemeente.
1: Goeiemiddag meneer Hamas. Middag, ingehaak en geskakel, het en net oud George. Wil net twee verjaarsdag wense, Zolie lekker neer, en Monai kaneer, Zolie lekker gister Monai, vandag, baie mooi na gesende jaar toe wens, en dat hulle jare moet daar geniet, dat kom van hulle anti-helende jong, en die kant van George.
0: Nou sê, baie dankie. Is nog enekie van Peebo, en dan bring ek vir jou woensdagwinke. Hier op die Afternoon Drive. Had ook goeiemiddag Hila, my sissa. Hila kan vir ingehaak en ingeskakel. Meneer en mevrouw Johnson, Lyle Johnson en sy prachtige vrou, hulle is ook ingehaak en ingeskakel.

Ja, lekker met die klanke van Frankie Valli en The Four Seasons. Hierdie enetjie is bekend gestel, die ironie is nogal, dis bekend gestel 5 December 1975. But it's, oh, what a night. December 1963. Lekker old school muziek.

0: back.
1: Jy wil Merel, inderdaad, dit was een nostalgiese oomblik, want toe ek die liekie nou hoor, dat wat jy so lekker samsing, en dat Jaap ook sê, as een mens uit een musikale familie uitkom, ne?
0: Ja, dit doe.
1: wat bring hierdie liekie specifiek op vir jou? Dit is Reflections of My Life van Marmalade.
0: Jou, weet jy, Paul, ek het die liedjie eerste keer weer na jare zondag aangehoor. En dit het my sonne nou ver teruggevat huis toe.
1: Ja.
0: En jy weet reeds, omdat een mens groot word in een muzikale gesin, dan speel al hierdie oude nambiekies en jy leer ook met ons saam te sing.
1: Ja.
0: En hierdie lied vat met haar, ek was zeker nog in die hoorschool geweest, so dit is nou so mooi net voor die 2000.
1: Ja.
0: En toe ek dit nou hoor zondag aan, en ek het dit onmiddellik, jy weet, gedownload en op die phone gesit, en maandag oefend op pad weg toe ek het nou die song uit volle boog het gesin. En dit het my soveel teruggevat dat destijds kon ek luister en net saam sing.
1: Ja.
0: Maar maandag oefend was het vir my die eerste keer wat ek die woorde verstaan het.
1: Wow.
0: En dit het my reeds toen ook meer laat verlang huis toe, want ek was bitter lang les voor die huis. En jy sien ons nou die poort wat nou daartoe is, nee. Wie leer my, hou my dan nou om net gauw vanaf vrijdagmiddag in die kaart te klim en net huis toe te rij.
1: Ai man, ai.
0: Ja.
1: Ja, wat a oomblik, nee. Maar ek dink, jy gee al die waarhede weg, nee. As iets wat jy terughou. Hierdie liedjie vat jou ook na jou karaoke ervaringe. Praat so 'n bietjie oor daar oor.
0: Ons nie meer oor dit praat. Ja, nee, kyk, ek het geleef vir karaoke by Club Image. Nee? En dan moet Davy nou specially saam met my stap, want onthou, ek word nie toegelaat, maar Mary en pa Davy was baie streng.
1: Ja.
0: So, ek is nie toegelaat om sommer te gaan nie, en daar het my uitgeleef. Ek sê altyd, ek kan op my manier sing, ek sing wel nie so mooi nie, maar kan op my manier sing, maar ek het nie ritme gekry nie. So karaoke was regtig waar my lewe,
1: ja.
0: Om elke naweek net my te gaan uitleef met sang.
1: Ja, en het die ene keer Reflections of My Life van Marmalade, dat was een van jou persoonlijke treffers.
0: Ja, dit was.
1: Ai man. So as jy nou vanmiddag, as ons het weer speel, vir wie specifiek wil jy dit opdra?
0: Hallo?
1: Van wie wil jy dit, kom ons doen die volgende. Van wie wil jy dit graag opdra? Special dedication. Ons gaan dit nou weer speel, die original.
0: Oh, ek sal sê al my karaoke liefhebbers
1: ja.
0: En maats, wat saam my images beleef het. Dan praat ek nou van Alicia Corrichus, onthou ek nou specifiek.
1: Ja.
0: Dan praat ek nou van Mami en Daddy Hendricks. Mami en Daddy, wat
1: ja.
0: Mami en Pieter Hendricks.
1: Ja.
0: Nee, ons het onze rechter daar geleef en weet, Shireen Kiwido, met Winston Corrichus, ja, ons het ons uitgeleef daar.
1: Ja, vir Merel,
0: so ek sal dit opdra aan hulle.
1: Baie dankie vir jou tyd en mooi bly en veilig wees. Groet en liefde.
0: Okay. Baie dankie toe.
1: Daarbij.

Baie dankie Merel Gay de Kok dat ons sommiddag saam met jou kon nostalgies raak hier op Eden FM se Afternoon Drive. Reflections of my life, Marmalade. Vrygestel 14 November 1969.

Oh, Mr. People Bryson, may your beautiful soul rest in eternal peace. Daarin hoort is het groetheid van my kant, die Hops. Ek dink, People wil ons graag los met 'n wens vanavond. En dit is ook my wens aan elkeen van u. Ons lieflike, prachtige, getrouwe luisteraars van Eden FM. I wish you love.

0: Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vruchtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater?
0: Ontdek Manzi Water, gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 684. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Goeiedag luisteraars, ek is Rees Kools, die hoofsien van Oracles. Ek wil elke matrikulant sterkte toewens met die komende juni-examen. Klas van 2026, jylle het al so ver gekom en elke uitdaging tot nou bewys dat jylle sterker is as wat jylle dink. Die juni-examen is nie net een toets van kennis nie, maar ook van deursettingsvermoe, discipline en geloof in jouself. Onthou dat elke eer wat jylle geleer het en elke opoffering wat jylle gemaakt het, nou gaan vruchte dra. Bly kalm, focus op jylle doelwitte en gee elke dag jylle beste. Jylle hoef nie perfect te wees nie, jylle moet net aanhou probeer en nooit opgee nie. Onthou die volgende, jy is sterker as enige examen. Harde werk vandag bring sukses morgen. Focus, bid, werk aan. Jy het dit. Jyne examen is net nog een stap na jou sukses.

In die woorden van wijle en voormalige president Dr. Nelson Mandela. Onderwijs is die krachtigste wapen wat jij kan gebruiken om die wereld te veranderen. Sluit aanhaling. Die skole hier met Roger Jacobs, een insiggevende, bemachtigende en opvoedkundige programma. Ons brengt hulde aan die ouders, huidige en afgetreden opvoeders en professionele personen in die veld, vir hul rol in die vorming van die toekomstige generatie. En ons hoor ook eerlijke en oprechte stories van leerders als een inspiratie vir hul maats. Maak seker dat jy nie skole hier elke woensdag aan tussen 7 en 8 misloop nie. Vir meer inligting en insette, stuur dit aan Roger by 083-449-2047. Skole hier, die krag van leer op jou voorstoep.

het verby gegaan, maar die ure het ook stil gestaan as ek dink aan jou. Voor so lank as wat ek asemhaal, sal daar niemand in jou plek kan staan.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak een bykie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die knaap op pad na jou toe.